Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WispNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WispNet 10 Meg Plus.

kaalvoet in haar jersey, op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series in die winters.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Nou volgende is dit een van my gunsteling liedjes uit die 80's uit. Dit is Peter Gabriel se Sledgehammer. En die liedje het baie, baie goed gedoen op MTV. Die muziekvideo wat hulle daarvan gemaakt het, was ongelooflik. Die ouwens van Aardman Animation het daarmee gehelp. Aardman Animation was baie goed met stop motion. So dit is waar jy een foto neem, dan verander jy een bykie die pauze, dan neem jy nog een foto. Verander een bykie die pauze, dan neem jy nog een foto. So het een klomp sikke films toen ook in die 90's gemaakt, kinderfilms, wat ook baie goed gedoen het. Maar het hulle begin met die muziekvideo. Die muziekvideo is die meeste ooit gespeel op MTV. Peter Gabriel moes 16 ure lang recht dier het hulle geskiet. Sonder dat hy dan kon gaan slapen tussen of wat ook al 16 ure lang. Hy het omtrent nodig gehad om 25 verskillende pauses in te neem en foto's te neem vir elke seconde van die muziekvideo. So as jy oor die muziekvideo kan kyk, gaan doen het. Hierso is Peter Gabriel met Sledgehammer.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and...

Dis Leon vanmiddag vir jou met Ek Like Jou. Roan Jones Weisers ook na geluister. Bring ons by 12:42 op ons WhatsApp-lijn verjaarsdagwens wat vroeg vanochtend ingekom het. Baie geluk aan Renee Olivier van Mosselbaai en onderwijseres by Laerskool Park met haar 43ste verjaarsdag vandag. Met nog geen grys haar en word net nog mooier elke jaar. Bekend gestel, Daidi, en meer as 50.000 eenhede verkoop, hy is bekend, vertreffers vat aan Vat My, Man van Staal en vele meer. Dan ook, Suid-Afrikaanse sanger Tommy Del, 84 jaar oud, en hy het sy debuuttreffer Tell Me Daddy, 1961 bekend gestel. So, die bekende, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, mag jy awesome bederf hê en geniet jou verjaarsdag en gaan groot. 17 voor 1, dis 'n maandagmiddag.

0: Dis ons maandagmiddag saamkeer met my Hendrik Aries, klank daar gewees van Calvin Harris en soos vroeger ook beloof Gerard Stein. So die muziek voort nou met Snotkop.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou

En dis Boederaad, Lali, voor dit het ons dan gehad, LMBSA, so Stay Young Forever. Tijd voor so'n lekker aanhaling of twee, William Arthur Ward. Nou, hy het gesê, the pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjust the sails. As hy gebruik dit goed tot jou voordeel. Mother Teresa, if you can't feed 100 people, then feed just one. Baie waar, ne? Dit is dieselfde met as jy wil iets aanpak in jou lewe. Moenie die 100 tree probeer gee nie, probeer die eerste klein treetjie gee, dit sit jou aan die gang. Oscar Wilde, men always want to be a woman's first love. And women like to be a man's last romance. Iets jong oor te dink. Volgende is het. Was it even something? And it is van Zian Fink. 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Wat ons kyk in George oor die oude Nikwa pas, lyk redelijk vry vloeiend uit daar. As jy van George afry na Hedlandse kant toe, daar af by die golfbaan wat bykie besig begin raak, as jy uitry na Wildernis toe, is dit op Nysna weg besig daar by Glenwood House verby, ook so by die groot inkopiesentrum voor die paaie weer een word, dis die N2 en die N12. By die lughawe lyk het vry vloeiend, grootbrak, kleinbrak lyk goed, en dan in Mossel Bay uitgaande, vanaf Mossel Bay na Dannebaai toe, is dit Hydrant Extensions, die aansluiting wat zwaar verkeer dra, en dan lyk het redelijk goed door Bayview, het is wel bezig daar om Garden Walk.
0: SFM, ons kikker jou dag

Vandaag dag in die wereld van muziek op die 27ste juli in die jaar 1981 waar ons begin is het Fleetwood Mac se voorsanger Stevie Nicks wat sy eie album uitbring, sy solo album. Die album se naam is Belladonna, gaan nummer 1 in die wereld, onder andere treffers daarop soos Edge of 17. In 1983 is het Madonna wat op die 27ste juni haar album uitbring, Madonna, waar op lekker club hits is, soos onder andere Holiday en Lucky Star. En dan, in die jaar 1987, is het die Britse pop sanger Rick Ashley, wat die liedje uitbring, Never Gonna Give You Up, een van sy groot treffers. Hier is Rick dan, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down.

En nou is het tyd vir een lekker rocklikkie in die jaar 1974 op die 27ste van die 7de maand het die Southern Rock Band Lynyrd Skynyrd hulle iconic signature anthem song uitgebring met die naam van Sweet Home Alabama. Tot morgen, tot ziens.

0: hand aan hand.
1: Goeienaand en welkom net na sens tyd van ons maandag aan sport saamkeer met my en Rikaris. Rymstof met hand aan hand, hier is Ilandrey.
2: Jou streekstasie is FM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Hierno 4.1

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Dit is muziek van Elis Matron met Vertel My. Ek gaan nou vertel van ons plaaslike sport, hoe dinge lyk op daardie front. Maar nou eers, maak toe jou oë, hier is Cordelia.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SF

Elvis Blue met Huis vir my hart. Die 55ste Suid-Afrikaanse Touwtrek Kampioenskappe aangebied deur Heidelberg Touwtrek Klub het ook met groot sukses verloop. Altesaam 126 spanne uit 7 provinsies het aan die kampioenskappe deelgeneem. Verskeie van Eden Touwtrek se spanne was ook daar net pyk vertonings in beide die president en die premier afdeling het hulle opgelewer. Baie geluk.

Kom ons kyk gou na die naweek se uitslae van die SWD Superliga A top 8. Progress het gespeel teen Evergreens. Progress verloor 36 teen Evergreens 38. Heidelberg het teen Crusaders gespeel. Heidelberg verloor. Crusaders is 64. Heidelberg het 57. Bridgton het teen Grootbrak gespeel. Grootbrak verloor 34 teenoor Bridgton se 35. Dan het Barbarians teen Silver Stars gespeel en Barbarians wen 64 teenoor Silver Stars se 31. En kom ons kyk ook sommer op daardie noot na die SWD Superliga A se top 8 se tabel. Bridgton lê eerste 42 punte, gevolg deur Evergreens tweede met 40 punte, Barbarians derde met 39 punte, vierde Grootbrak met 38 punte. Dan die eerste vier spanne van die top 8, volledige top 8 is vyfde behoort aan Crusaders op 22 punte, sesde Heidelberg 20 punte, Silver Stars sewende met 19 punte, Progress 17 punte met 'n agste plek heel laaste op die tabel.

0: Kom ons kyk gou na die naweek se wedstryde van die SVD Superliga A top 8. Groot Brak speel teen Evergreens, Groot Brak speel thuis. Heidelberg speel teen Progress, Heidelberg speel thuis. Silverstars speel teen Bridgeton, Silverstars speel thuis. Crusaders speel teen Barbarians en Crusaders speel dan daar thuis. Sterkte daar vir die manne. Hier is Hening
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en

Ik zal jouw hart met mijn handen omvouwen en ik kwaad wegdrijf, nooit zal je zeer of pijn aanschouwen.